0: 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagie Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

1, 2. 1, 2.

0: nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: uur. Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangengenomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Buitenlandsminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: En naast de muziekfabriek heeft dit radiostation natuurlijk heel veel andere leuke programma's. En daar moet je maar eens naar luisteren. Dat was het eerste rijtje van drie. Als laatste Another Level, Freak Me. Een liedje uit de jaren 90. Een liedje wat het heel goed deed in de hitparade. Daarvoor zat Ben Sanders al over lekker soul georiënteerd. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Olivia Newton-John. En Soul Kiss. Het is er weer tijd voor de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan dit keer heel ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit is van Baccara, Sorry, I'm a Lady. Hoogste positie nummer 1. En de week daarvoor stonden ze nog op nummertje 2. Het ging ze voor de wind, want in 4 weken tijd een eerste plaats halen is voor dit sexy vrouwelijke duo een unicum. Tevens plaatsen we wel de kanttekening of dit duo wel daadwerkelijk kan zingen. En dan die kleine hit, die is van Windjammer, die heet Harbor Light. Het nummer stond die week nummertje 15 en steeg slechts 1 treetje omhoog. En net als Baccara stond Windjammer 4 weken in de hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 17 september, week 38 van het jaar 1977.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: grote en de kleine hit. Beide afkomstig uit het jaar 1977. Die van Baccara, Sorry I'm a Lady. En als laatste Windjammer en Harbourlight. En jij mag ze ook aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: iTunes Radio.

0: Straks een nieuw rijtje van 3, maar gezien de tijd gaan we naar ons tweede item. Ja, aandacht graag voor de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in Atlanta en we hebben te maken met een Amerikaanse zangeres. Haar volledige naam is Brenda May Tarpley. Haar muziek is te plaatsen onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In 1955 brak de 10-jarige door in de muziek- en showbusinesswereld toen ze verscheen op een radiostation in Swansboro om Red Foley te zien in Augusta. In 1956 ondertekende ze een contract bij een platenlabel. Een discjockey uit Augusta haalde Foley over om naar haar te luisteren en was onder de indruk van de 10-jarige meid met de krachtige stem. Tijdens de show mocht ze het nummer Jambalaya zingen. Tussen 1958 en 1965 scoorde ze haar grootste hits. Succesvolle nummers waren onder andere Jambalaya, Sweet Nothing, I Want To Be Wanted, All Alone Am I, Breaking It To Me Gently en Dum Dum. Verder toerde ze in 1959 door Engeland, waar ze toentertijd meer aanzien had dan in de Verenigde Staten. In 1960 was ze het voorprogramma van de toen nog beginnende niet bekende band The Beatles. Je hoort het goed, The Beatles. Na de tweede helft van de 60e jaren was ze minder actief, maar dat veranderde gedurende de 70e jaren, toen ze weer succes maakte met het country genre. In 1982 gaf ze samen met Dolly Parton, Chris Christofferson en Willie Nelson een album uit, genaamd The Winning Hand. Het werd een succesvol album en bereikte de top 10 in de Verenigde Staten en dat in de country album hitlijst. Haar laatste hit was in 1985, een duet met George Jones, Hallelujah, I Love Her So. En in 2004 verscheen haar autobiografie Brenda Lee, Little Miss Dynamite. Laten we de knoppen van onze jukebox eens lekker flink indrukken en luisteren naar Brenda Lee. Hier is ze met Dynamite.
1: Jukebox Classic.

Stars, Brenda Lee en Dynamite. Lekker krachtig en een tikkie rauw. Je luistert nog altijd naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Die ga ik eens lekker voor je draaien. We beginnen dit rijtje van 3 met Leo Sayer uit de oude doos. Hier is hij met More Than I Can Say.

0: Hiervoor zat Ruben Heijn. Het is een Nederlandse jongen. En hij maakt hele leuke muziek. Van het album Loose Fit hoorde je het liedje That's Not Life. En we begonnen met die gouden ouwe van Leo Sayer, More Than I Can Say. En jij mag ze ook aanvragen voor de muziekfabriek. Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl.
1: Relaxed.
0: En als je regelmatig luistert, heb je nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaat.
2: Laat je eigen lekker gaan, meid.
1: De muziekfabriek.
0: Maar eerst op de Franse tour onder het genot van een heerlijk kopje koffie. Hier is Frans Gal en Ela.

0: iTurn Radio.
1: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
2: Gabrielle Suzanne Kerne is geboren in Haag op 24 maart 1960.
3: Oude lullenplaat.
2: Ze is een Duitse zangeres die als kind al Nena werd genoemd. Die kreeg ze na een vakantie met haar ouders in Spanje.
3: Oude lullenplaat.
2: Waar de lokale bevolking haar zo noemde. De gelijknamige band Nena scoorde grote hits in de jaren 80 met onder andere 99 Luftballons en Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. In 2002 maakte Nena zelf als soloartiest een comeback. Het bekendste liedje van de band Nena is toch wel 99 Luftballons uit 1983. Het nummer werd onder meer in Nederland een nummer 1 hit. Alhoewel er een Engelstalige versie van bestaat die in Engeland op 1 kwam, was het de Duitsstalige versie die de Amerikaanse top haalde. In Duitsland was Nurker Traumt in 1982 hun eerste hit. Nena werd een groot succes en verkocht alleen al in Duitsland ruim 1 miljoen exemplaren. In 2009 werd 99 Luftballons opnieuw geremixed tot een nieuwere versie, waarvan de videoclip werd uitgezonden in het kader van Summer of the 80s door de Duitse televisie. Hoewel Nena een aantal grote internationale successen heeft behaald, is zij vooral een fenomeen in Duitsland. Sinds haar doorbraak in 1982 is Nena altijd in de Duitse schijnwerpers gebleven. Als zangeres, actrice, presentatrice, songwriter en kinderboekenschrijfster. Tegenwoordig is ze weer fulltime bezig met zingen. In Duitsland kwam in 2005 haar autobiografie uit. Nena heeft wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. Luister naar de hit uit 1983. 99 Luftballons. Hier is

0: van de Muziekfabriek. Ik ga nog voor je opzetten. UB40, Kingston Town. Gevolgd door Chris Rea, On The Beach. Vergeet de liedjes niet aan te vragen. Hè? Via www.ronvandesteen.nl. Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. Maak er nog een fijne dag van. En adios.
1: Ron van de Steen. Ron, música, por favor.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhardt van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolomina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Oh, wat was het toch een heerlijk nummerke. Oh. Uit een Hollandse, uit de Hollandse polder, lieve mensen. Jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70. Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat. Tot een hit. Daar gaat. Lekker terug van toen. Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
2: Hans de Knecht. This is...

toch zo leuk een lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Hij zit allemaal bij de opleiding van een DJ natuurlijk, hè. Kom, je toujours en zie de mer. Het was 1970 voor Mark Helman. Terug op de radio in de Middelste Roadshow. Met zometeen

0: Solid in de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne verraste de keukengordijnen.
0: Je hebt er naar uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Welkom.

The Year of the Cat, zo heet het de langste plaats. De LP, Long Play, lang speelplaats. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luistervrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fan van achter de keuken gedijnen. Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer. Nou,

0: fucking dode speakers. En hij is bovendien een aardige
1: reclame leren.
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
2: Wordt het toch nog gezellig.

Ja, het was één van Willy. Het was Tavares. En als je dit hoort, dan verlang je er zo terug naar die mooie, gezellige, relaxte jaren 70, zou je denken. Wat een tijd. En gelukkig mensen, als je op mijn generatie bent, dan heb je het meegemaakt. Hoe dat het van Tavares terug op de radio. De zomaar aangebeld worden. Hij zou zomaar voor je deur staan. De Night Rider. Met zijn

0: zonder licht.
1: Maar Italiaans voorbeeld, met een heerlijk Italiaans ijsje erbij. Dat was Canyon. Als ik maar bij jou ben. Middle of the Road Show, via de bekende lange palen en digitale kanalen. On the air, worldwide, ja. We hebben ook nog een way, weet je wel. Een World Wide Web. Mensenlief, de jongens van Smokey.

een weekendje. Een weekendje. Een weekendje lekker luieren. Heerlijk luieren. Begint dan op maandag het zware werk weer natuurlijk. Hè. Leveren we volledig richting de vrijdag. Friday on my mind. Dan gaan de Easy Beats. Oh, lieve dames uit het heden. En van het heden. Er zijn enkele dames uit het verleden. Ja. En ze wisten precies hoe het in elkaar zat.

0: was dat in de Dick Show. Opeens waren ze daar. Met de Yes Sir, I Can Boogie. Juist. Baccarat was het. En een van de opvolgers met Sorry, I'm a Lady. Heerlijk. Ik vond het sowieso bijzonder gezellig met jou het afgelopen uur. Ja, voor jezelf ook niet.
1: Zo'n pretenflap.
0: Ja, tuurlijk. En morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het even over. And I-

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhardt van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak.

Zo'n hele bijzondere goede maandagmorgen, of maandagmiddag zoals je zelf wenst natuurlijk. En we begonnen deze lekkere maandag met Lost Frequencies en dit allemaal met zijn Rise, Rise, Rise. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak op maandag. En we zijn er weer tot vrijdag natuurlijk met alles erop en eraan. En we gaan lekkere muziek draaien weer heel de week lang voor jou hier op de radio natuurlijk, op jouw fantastische radiostation. Dus als je erbij bent. Hello.

Goed te horen natuurlijk. En dit was muziek van Cliff Bennett en Got To Get You Into My Life. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak, zoals ik al zei. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is Lily Allen. Ja, inderdaad wel. And it's not fair. Nee, ik moet nog een uurtje wachten met eten. Ja. I hate you.

En ik zeg dat ook altijd. Het is dat ver. Het weekend gaat veel te snel voorbij. Inderdaad wel. Maar de beste start van je week, wel, dat heb je hier natuurlijk wel helemaal te goed. Natuurlijk in de lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen. Ja, inderdaad wel. Moet ook een klein beetje, hè, een beetje aansterken na het weekend. Natuurlijk wel. Muziek van Lily Allen en It's Not Fair.

0: inderdaad. Hè. Ja, toch een beetje oplassen met die dames natuurlijk. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Je moordt gewoon iedereen uit die concurrentie. Ja, inderdaad, ja. Concurrentie is moordend. Dat zie je ook in de videoclip natuurlijk. Goedemiddag, het is maandag natuurlijk. Ik weet het, ja, we moeten nog met z'n allen een beetje tot onze positieve komen na zo'n weekend. Wel, geen probleem natuurlijk hier met de lunchbreak, want we maken je week weer helemaal goed.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: We sleuren er wel doorheen door die maandag natuurlijk. En hier is Mark Ronson en Valerie samen met Amy Winehouse natuurlijk. Inderdaad wel, onze onvergetelijke song vandaag hier in de lunchbreak.

En we hadden een grote rit natuurlijk uit 1982 alweer van de mannen van Madness. En dit al met hun Our House. Ja, er zijn ook veel mensen die natuurlijk van huis uitwerken tegenwoordig. Ja. Moet natuurlijk kunnen op een maandagmiddag zoals deze. Straks ook ons heetste nieuws van toen natuurlijk. En dat gaat over de vrouw van niemand meer en niemand minder dan Paul Simon. Ja, inderdaad wel. En hun rumoerig ritverleden. Dat hoor je dan straks allemaal wel in het heetste nieuws van toen natuurlijk. Hier is een hele lange versie van Janet Jackson en Together Again.

inderdaad, in die tijd deden er geruchten dat Michael Jackson en Janet Jackson één en dezelfde persoon waren. Ja, inderdaad, maar ondertussen is dat al onkracht natuurlijk, hè, inderdaad wel. Janet Jackson en Together Again. Ja, natuurlijk wel, we zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou hier op de radio, op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week doen we het. En we gaan eens eventjes onze mouwen opslopen, want de volgende plaat wel, dat vind ik wel een hele lekkere plaats, inderdaad, een Nederlandstalige plaats die nog onze gid heb geweest is in de tijd. En ik heb het allemaal over Fleming en dit allemaal met zijn automatisch.

0: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: En inderdaad, het is maandagmiddag, lunchbreak, breaking news. Van toen iets over het ijs van 12:30 geworden. Goedemiddag, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in het ijs naar 2016. Ja, inderdaad, het is ook maandag voor mij natuurlijk, hè. Carrie Fisher, de ex-vrouw van Paul Simon en beroemd actrice Prinses Leia uit Star Wars, overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd. Paul Simon schreef zijn nummer Hearts and Bones over hun tumultueuze huwelijk. Hier is Hearts and Bones van Paul Simon.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

Twee van de Nieuwsbreak natuurlijk en onze hit-app voor deze week natuurlijk Jonas Blue en The Age of Desire. Heel de week tot en met vrijdag hoor je hem hier als hit-app natuurlijk. En het is een hele grote hit aan het worden. Mag je zeker van zijn. Hier is Adele. En make you feel. En zo verder natuurlijk. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio.

rustig beginnen van deel 2 op deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk Adele en Make You Feel My Love. Gaan we er wat vaart in steken deze middag. Wel, als dat goed is voor jullie, wel goed voor mij ook natuurlijk. Hier is Sans Mieux. En hier zijn ze met Multicolor. MUZIEK

0: uiteraard de ene ex-hit-tip naar de andere natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, dat was natuurlijk Sans Mieux en dit allemaal met Multicolor. Fantastisch als je erbij bent natuurlijk en als je nog aan tafel zit smakelijk eten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, wel, ze komen uit België. Hier is Clouseau met Vonken en Vuur.

inderdaad een lekkere gouden van John Fogerty natuurlijk, samen met zijn mannen. De Clearance Crew, wat een revival, zo noemden ze zichzelf in de tijd. En dit allemaal met hun traveling band hier in de lunchbreak. Ja, we hebben nog een heleboel, nog een plaatje of twee te gaan. En ja, wie vraagt Kees, wel, geef een lang weekend. Morgen is hij terug. Hier is Lady Gaga en Just Dance.

0: Just Dance. Ja, dat hebben we heel het weekend gedaan natuurlijk. Het weekend Duits gedanst, trouwens het waren. De maandagmiddagaflevering van de Lunchbreak, die zit er weer bijna helemaal op natuurlijk. We hebben nog één plaatje te gaan. En dan is het tijd aan onze collega's natuurlijk. Stay tuned, zou ik zeggen. Want er komen nog een heleboel lekkere programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Eventjes kijken. Dat zou moeten worden Train. En dit al met een drive-by. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen weer een nieuwe aflevering natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. Tot dan.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwde voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

begon vandaag met Katy Perry. En I Kiss a Girl. Gevolgd door deze Liza Stanfield. Als tweede Around the World. Een uurtje hits en classics. En wel, deze moet er dan ook wel bij zijn. Bruno Mars, goedemiddag.

0: 12 over 1, hier bij iTurn. Onderweg, Eurythmics. John Lennon en Jasmine Hawkes.
1: iTurn Radio.
2: Yo, every day, iTurn

Het mijn geboortejaar 1971. Imagine van John Lennon. Gevolgd door deze parelplaat. Een prachtige parelplaat uit de jaren 80. 1983. Judith Mix en Sweet Dreams. Straks nog Ziggy Marley op je radio. Eerst nog deze. Bij stil.

maandag de nieuwe padelplaat. Komt van een mevrouw, jawel, uit Canada. Woonde in Toronto momenteel. Padelplaat van deze week, Kesha. We kennen ze ook van Hideaway. Maar de padelplaat deze week is van het nummer Giant in My Heart. Zo is het. Tijd voor bejarigen. En ze zou vandaag 92 jaar geworden zijn. Zo overleed vorig jaar op 28 december Brigitte Bardot.

van vandaag jarig zijn. 92 jaar. Brigitte Bardot. Wel onder ons. Jennifer Rush wordt er vandaag 66. Hilary Duff. Zij wordt er 39. Straks een verzoekje. En jawel. Voor twee mensen uit Canada. Ze waren voor een weekend bij ons. In België. Eerst nog deze Elton John.

was meteen de titel. Don't let the sun go down on me. Tijd voor een verzoekje. Voor Lorraine en Mark. Uit Canada. Ze waren dit weekend bij ons. Op familiebezoek. En ze vroegen een nummertje aan. En wel, het openingsnummer. Van huwelijk.

Speciaal voor Lorraine en Mark uit Canada. Ze zijn 14 jaar gehuwd. Daarom een dikke proficiat. Love Me Tender uit 1956 van The King. Elvis Presley. Onderweg. M en Pop Music is deze Tiffany.

was net het randje van de jaren 70 naar de jaren 80. M en Pop Music. Dat is meteen de voorlaatste voor vandaag. Straks meer jaren 80. Om 4 uur. Tot 6 uur. De fijne klanken uit de bijzondere jaren 80. Vanavond is er ook om 6 uur Peter van der Berg met zijn Nederpop. Zometeen na 2 uur. 2 uur lang Mark Maas in de middag. Fijne maandagmiddag. Ik heb er nog eentje. En die komt van, even kijken, Shawn Mendes.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: Maandag 28 september 2026. Het is 2:05. Hoogste tijd voor
1: Maas in de middag. iTurnRadio.nl.
0: Zo is dat. Met muziek van de Purple Disco Machine. Beat to your heart. We zitten eigenlijk te wachten op een nieuwe knijter van de Purple Disco Machine. Ja, tot die tijd moeten we de gouden oude maar even draaien. Het is niet anders. Je bent verbonden met de Maas Cave voor een uurtje Maas in de middag. Mijn naam is Mark. We gaan er weer een gezellig uurtje van maken hoor. Deze maandagmiddag, weinig wind. Temperatuur ook niks te klagen. Rond de 20, misschien wel boven de 20 graden. Af en toe een buitje regen, tenminste hier wel. En af en toe een zonnetje dat je denkt van, nou, dat is toch allemaal weer lekker lekker. Ook de muziek is lekker vanmiddag. Doen we het voor, hè. Kun je onder andere verwachten. Muziek van Boudewijn de Groot. Anouk. Tom O'Dell hebben we weer eens in de lijst gezet. De Pompfunk MC's, jeetje, dat is lang geleden. En ga zo maar door. Een beetje gezelligheid met wat Nederlandstalig. Moeten we nog even wat leuks verzinnen. En ach, voor je het weet is het uurtje alweer voorbij. Zullen we maar een plaatje instarten? Toen dacht ik, wat moet hier nou achteraan, hè? Toen vond ik deze. Niet iedereen kan deze plaat. Maar hij mag het toch zeer zeker zijn hoor, van lang geleden, ik denk 80, zoiets, 85, 86. Muziek van Deodato, SOS, A Fire in the Sky. Hoor je niet zo vaak, dus maken we vandaag helemaal goed. Ik zou zeggen,

Nee, ik zal niet meezingen op de radio. Muziek van Armin van Buuren. Want dat gaat gemakkelijk, hè, met deze plaat. Een van zijn grotere hits was dit toch wel. This is what it feels like. Zo stomen we lekker door op de maandagmiddag. Met lekkere muziek van The Weeknd.

Soms dan zie ik hem in de lijst staan en dan denk ik, zal hem draaien of zal hem niet draaien of zal hem volgende week draaien? Nou, dan weet je het wel, hè. Muziek van die Editors, The Smokers Outside, The Hospital Doors. Voor iedereen die een beetje in de lappenmand zit en wel eens naar het ziekenhuis moet, voor jullie was deze plaat. Daarmee is het even naar de klok van 2:30 geworden. Ik wens je van harte welkom mee, net ingeschakeld. Je luistert naar Maas in de Middag op iTunes Radio. Dan gaan we het Nederlandstalig doen. En dat doen we met drukwerk. En die prachtige Lijn 10.

Na ruim 21 jaar komen ze weer met een nieuwe plaat, een nieuwe track. Zou die net zo klinken als deze? Muziek van The Calling, Wherever You Will Go. En ja, hij blijft de hele dag in jou zitten, hè, deze. Ja, of misschien wel deze, van Huey Lewis en de News. En we gaan hem draaien voor jou, hoor, op deze maandagmiddag. Leuk dat je luistert. The Power of Love.

automaat op de gang. En laat je hem even een lekker bakkie zetten. Ik zou zeggen, gewoon doen, want ik heb het verdiend hoor, voor deze maandagmiddag. Laat het je vooral smaken. Dan gaan we straks muziek draaien van De Dijk. Doen we eventjes Niemand in de Stad. Prachtige plaat vind ik dat. Maar eerst eventjes een meezinger van vroeger, zullen we maar zeggen.

blijft een mooie plaat hoor, deze van De Dijk. We draaien eventjes Niemand in de Stad. Zo gaan we deze plaat weer eens even draaien. Muziek van Kings of Leon. En hadden ze maar geen ruzie gemaakt, hè. Hadden we nu nog kunnen genieten van goede platen van deze band. Dat is toch wel een beetje afgelopen. Maar ja, het is niet anders. We draaien hem nog eventjes op deze maandagmiddag. Natuurlijk, Sex on Fire.

tijdloze plaat toch, deze van Kings of Leon. De maandagmiddag bij Maas in de Middag. Sex on Fire. Dat is de ene laatste alweer. Gaan we op naar de koffie. Wens een keer een goede week toe. En gaan wij eruit met muziek van Stars on 45. Doen we gewoon even de megamix van ABBA.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktaş staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

mij compleet mono. Klonk ook wel aardig hoor. De discotheek maakt het toch niet zoveel uit waar je staat, dus waar het of stereo is. Maar ze hebben toch maar weer besloten om de tweede single Good Life Stereo te maken. Bandje van Kevin Saunderson en zangeres Paris Gray hadden hun tweede hit in Nederland in 1989 met dit fijne werkje. En het fijne werkje was vorige week.

live hoorde je van Inner City. Tot 10 uur hier op iTunes Radio. Tim in de avond met mooie muziek. Onder andere de nieuwe single van de Bormans Sisters. De parelplaat komt voorbij. De Spark zie ik op de lijst staan. Robert Palmer, Detroit Emeralds en nog veel meer mooie dingen. Rond kwart van 9 doen we weer een top 3. Dat is iets recenter, ongeveer 20 jaar geleden. Draaien we de 3 best verkochte platen van dat jaar. Rond kwart van 9.

liedje van Meghan Trainor. Van een jaar of 10 geleden met All About That Bass. Turn Radio met nu de Sparks uit halverwege de jaren 70, maar ook uit 1974 zijn. Fijn liedje, hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse radio met die ene man met het enge snorretje. En die andere gast die dan een beetje ernaast zat te dansen, terwijl die andere met dat snorretje zo'n beetje dom voor zijn huis zat te kijken. Ach ja, 1974.

En we draaien daarvoor ook weer eens even kijken wat we nu in ieder geval wel gaan draaien. En daarvoor draaien we natuurlijk de nieuwe single van Teddy.

0: A27 Gorkum, Utrecht tussen Hagestein en Houten. Daar doe je ongeveer 8 minuten langer over om thuis te komen. En voor de rest staat Nederland filevrij. Dus je kan weer trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Twin Lieberhuis in de avond.

0: is 1982 binnen. En daarna roemloos voor 3,95 gulden in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete plaathandelaar. Disco Location Dance hoort je met Rosemary. Stukje van Berinzo een plaat horen uit 1978 van Peter Tosh. Over legaliseren van pot, Transamilia, weed en wat je het verder allemaal wilt noemen. En we gaan hem draaien.
1: Tijduren Radio draait ook jouw favoriete muziek.

al 23 weken op de hoogste plaats in de Billboard Hot 100 in Amerika. Ella Langley, die draaien we graag hier in de show met Choosing Texas. En daar

Net als Madness, alleen een hit in Engeland. Met Raw. En we hoorden in ieder geval op het nieuws vandaag dat hij overleden is. Mighty Sparrow, een van de bekende Calypso-zangers. En echt heet hij gewoon Slingers Francisco. Dit nummer werd twee keer uitgebracht. De eerste keer in 1966 en de tweede keer in 1968.

prachtig liedje blijft het. In memoriam, Mighty Sparrow. Hij is 91 jaar geworden. En deze mooie plaat heeft hij achtergelaten. Samen met de Dragonairs. Uit 1966, 67, 68 en 1978 werd het allemaal een hit. In verschillende landen natuurlijk. Ah, dat is alweer bijna afgelopen. Alweer de ene laatste hier in de show. Maar wat voor een. Van The Weeknd.

gaan. Maar ja, dan zit ik Ricky Thonsen weer in de weg. Dat willen we niet. Die straks gaat uitzenden tussen 10 en 12 uur met disco, funk, soul en andere dingen die ter meng- en draaitafel komen. Of in de 12-inch revival.

begonnen met, ze bekijken ook alweer, met Inner City, met Good Life. Had ik inderdaad Big Fun kunnen draaien. Maar ja, dat is weer zo, zelfde artiest. Inner City Mama stond ook op het lijstje van Nana Cherry. Ik denk die bewaar ik ook voor een andere keer. Maar ik heb hem intussen al uitgezocht hoor.

Nou, nog een paar seconden, dan kan ik hem instarten. En dan kunnen we helemaal tot het gaatje draaien, hè, want daar houden we van hier. Uw schuifmaat houdt er ook van, die maakt er ook altijd een sport van. Morgenavond weer om 12 uur, precies uit te komen.

0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTurn Radio.

Welkom bij weer een nieuwe Ricky Thompson Show. Back to the old school. Terug naar onze schooltijd van de jaren 80. Met funk, old school grooves en disco. Met in deze laatste twee uurtjes van vandaag muziek van onder andere Fonda Rae, Tom Brown, Renee en Angela en straks Shalamar. En nu is een track uit 1982. De 12-inch dry mix van Extra Special. De Britse jazz-funk-formatie Atmosphere. Enjoy the show!

Atmosphere met Extra Special uit 1982. En straks bijna zoals gewoonlijk weer suggesties van Roland, Erwin en Peter. Nu een suggestie van Anne. Dit is Shalamar hier bij iTunes Radio.

Head kwam van een independent platenlabel Straight Line. En je hoorde Give Me All Your Love van Brenda Hilliard uit 1981. En de volgende LP komt uit 1982. Seventh Heaven heet die. En dit is Maurice Messiah hier in de Ricky Thompson Show.

We gaan naar een suggestie van Peter. Jij dacht dat het wel leuk zou zijn om weer eens wat van René en Angela te draaien. Zeker, helemaal niks mis mee. Ik heb de LP Rise erbij gepakt. En we gaan naar het laatste nummer van kant 2. Take me to the limit, René en Angela.

1983 van de LP Rise. Renee en Angela, Renee Moore en Angela Winbush. En ik zie op de hoes nog meer interessante namen staan. De Brothers Johnson, Steve Porcaro van Toto, Jeff Lorber en Bruce Swedeen. En dat is de technische man die destijds ook de LP Thriller van Michael Jackson heeft gemixt.

Je hoorde Freeze. Je weet wel van IOU. En dit was Can't Keep My Lovin'. Can't Keep My Love. En we gaan naar een 12-inch van de Britse funk disco formatie. Duo, eerlijk gezegd. Cadenza. Dit is de derde en laatste maxi-single van het tweetal. En dit is Living in a Backstreet uit 1983.

Funkin' for Jamaica. Je hoorde het tweede nummer van kant 1 van de LP, Truly Yours. Je hoorde Bygones. En straks nog tracks van One Touch, Get to Life. Nu eerst de formatie Switch hier in de Ricky Thompson Show.